is me net. De pandemie ligt op een tisch, dus dat zijn laatste vinger is. Er is er eens, ik wel getrusted. Is dat een blauwe nacht wie het? Knap 2, 3 ziekte van story, is het schoon, het hebben we gehad.